0: Brandaris, Hallinge 24.
1: Hallinge 24, VC Brandaris.
0: Ja, goedemorgen. We zijn net de haven van Hallingen uit. En we zijn onderweg naar het Grien.
1: Hallinge 24.

0: kras en miet is 0. Schelpgras is 1.
1: Ik heb 1 Arenicula. En 1 grote kokkel.

0: Das Knuttweibchen Paula ist in der Zwischenzeit ziemlich weit gekommen.
1: Paula ist hier von IJsland vertrokken. Hier, dit lijntje zie je gaan. Er is in ongeveer anderhalve dag ruim 2000 kilometer gevlogen. En het is wel mooi om te zien dat ze eigenlijk al vrij snel settelt ze hier. En dan zit ze toch al zo'n 18 dagen op dezelfde plek. Mm-hmm. Dus ze hoeft eigenlijk nog maar 3 dagen om de 21 dagen vol te maken. En dan zouden de eieren uit kunnen komen.
2: Ik ga de hol erin. Ik ga de hol erin.
0: Anfang des Sommers wird den Schafen der Winterpelz abgenommen. Sie in der Hitze ungeschoren zu lassen, verstößt gegen das Tierschutzgesetz.